0: Café.
1: Meer de Neven App voor Jouwen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Jouwen Music. En luister naar Jouwen Music overal en altijd. De Neven Jouwen Music App.
2: App hem al.

0: Ajo en Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: Wow, was de lawaat hier, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom, jong. Mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten.

0: zou wakker maken, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Die keer, de juppie is al op het puntje kalfaris.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog naar les.
3: Zijn van de Vulda Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajo en Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe-radios van Olst.
4: Geef Mojang.
5: Ah, is het van achter te doen?
4: Geef Mojang.
6: Bij Rominkos te zien, dat je moet, Jan. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt me door, is het een auto.

0: Wer aber von Ulst?
1: Oeikal, werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestreken. Loepen al joren onze stoet, het gorap verboren, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes maken ieder jaar opnieuw, in elk oleer schittert in het licht een fantastisch groen gezicht. Komt vast de loven dichterbij, stoon wij als moten zo en zo. Droit door een open raar.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: een CMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
2: hem al.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk.

Rob Sassar-Bazanet. De voetballisten, de voetballisten. En van je Rob Sassar-Bazanet. De

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: отпусти, го.
1: Ала, чай.
0: Ай, е фуй, плюстр.
1: Е, пръсти.
2: Als ik aan moet zien, moet ik precies broken.
3: Allee.
0: Ik zal ze dienen, ik heb een normaal gezichtsgraven. Met al de poester wat ik hier ooit nog heb, zie.

Ochmeisje, wacht gebeurt erna. Lovieke stona in de ka. Dat ligt pink, nou nooit niet meer. Als ik in de patatten zingt, geen een

0: Your music.
1: Alles goeiste carnavaliekes. Echte schoeiste.
2: Hoe ik als een nekel kan rotten naar meestal van smaren tot zoveel lopen te zogen.
3: Ai, mijn jongen, toch.

0: Muslim blokker doen. Gewerbe trapt op ne nieuwigen toeren. Zwanstag gestotje, de pijamajuren niet zouden.
1: Die mogen mij genoeg te vies hebben, hè?

0: Ajoen Music.
1: Echt van oost.
2: Ik wil mijn man mij kloeiten. En het liefste mijn groeiten. Met een ferme kont. Een tong in zo en een mond.

Het stoelkensdansken ooit gespeeld en al de klerkjes goed geteld. Het verrozeken is voes verteld hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch een hier of door. De politiek, dat is iets roer hier in mijn stad.

0: van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 hire per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: CMB Café.
1: Meer de nevenapp voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nevenapp jouw music app.
2: App hem al.

razigt na jou. Loten we de kop niet loten hangen, hoe ik al zijn me gevangen.

gekocht is ietsje een doosken dat gemocht is van karton. Doorin steekt er een boksken en natuurlijk aan een bon. Dat boksken kan maar helpen van gemakkelijk te kiezen. Als hoe moet je het zelf ook geen tijd meer verliezen. Is ooit wonen onder G of logeren in Dardenne. In een sterrenrestaurant dat culinair loten verwinnen. Een weekje

eerste keer. Pak daar misschien niet anders, anders wil ik ze nu meer. Een massage in de sauna kan ik anders wel verdragen. Dan mag er eerst een bong zijn, ver tot ben je van mijn dagen. Pas op, ik heb er nog liggen in de living in een kast. Een stapel van die doosjes dat ik bakkans vergeten was. Maar die manen zijn nog flexie voor een klein beetje zingen. Dus heb ik gewoon gevraagd voor die allemaal te verlengen.

0: Vanuit een Oostmedia building. Ayo Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ayo Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Are you in music? 100% ăști, 100% carnaval!
1: Ik zat met je masken op de chat. Pikante fotokus te stieren. Zoals die de ene van je pet. En ik ene van mijn klep. Ze eet me in de val gelokt.

0: gelijk, die zo aan Marcel zwaag dat moet is omhoog. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dat zo?
1: Hey,
0: allemaal luisteren, hoe muziekskum boar. Hij zingt er dan in te gelokker toot. En hoe het niet kroon van een magnifieke doen. Desgerat de stemmen van Louis Paul Boyne.

Jan Molijs trouwe muziekske boar. Hij zingt er dan in te gelukker taart. En nu de kroon van een magnifieke toon. Het is geratte stemmen van Louis Paul Boon. Hey Jan Molijs trouwe muziekske boar. Zingt er dan in te gelukker taart. En hoe ik er van een magnifieke doen. Het is geratte stemmen van Louis Paul.

0: amai met fruk. Satijn met bacon, kon ervan genieten.
1: Gloeit verdrommelien, in stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat temmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoor.

0: is waar.
1: Mijn maat, Adver Price om blonde op uw gielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just die nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Bissen de pisijn, zou geen moois voor wel.

0: Are you in music?
1: Even haar ondacht, voor het Swiss verkeesneesken. Er is een grote filter melden op de kleine rink van Groot Oost.

0: Desgedo.
1: Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen, muziek.

matin nog. Allee, ze hebben het weer geflikt, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar een stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.

zitten. Luister een keer naar I.O.M. Music. Kruisje gegarandeerd.

0: Een voorschamet en zo'n slotet. Nadoelijk voes, de eerste get.
1: Are you in music?
2: Waar?
3: Ava van Olsch.

in college en dat is in de Vrouwheidstraat. Zo'n sma en gewer louter een goeie navekoot. Zing de gern en

Oh, de preek zou de poster, nou doe je het gooi. Gooi me zot gerepeteerd en heel de kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pijs, nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog

meine Jungen, der Sonntag hat süß gut fraut. Volgens mij moet je ervan profiteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: Vonuot un Olst Media Building. Ajojoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajojoen Music en City Music. De nummer 1 Vulda Goe Radios van Olst. Ajojoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app van IO en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music IO en Music. En luister naar IO en Music overal en altijd. De Neven IO en Music app.
2: App hem al.

Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem en dan stinkt er weer wat verder.

feest voor iedereen. Al door sneers bijen.

0: Blijf van mijn prot af!
1: Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mijn confetti naar de stoet.

Jan Schloon of Indian. Na lach op haar gesmikte toet, smijten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

Vroeger was alles goed, wat dat gekost met verkleed. Dat kost van mijn visgut die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap verandert, als je dan een schoen ondoen, dat je nog nooit een gezinnetje moet in dat ze van gebieden, of gewoon op dat, op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, ja, gelijk wat dat zo in of iets, kostte ze de kwaad. En kost zo goede koepiet krijgen, maar ook kost je enorm veel met al die cafékes erop. Je zag door Jefken en Pieken nooit altijd, maar dat werd één grote familie.

0: voor ons aan Ike. Dat schaal en aan nog altijd geen kader gaat. Voor het portret om moeite hangen in stato is.
1: Een schoone kader voor ons aan Ike. Een schoone kader voor ons aan Ike.
2: Hier in Olst is er een traditie dat ons burgemeester zo prest. Er schiet hier wat klagen en over positie, maar ons aan Ike die werd gepest.
1: Een schoone kader voor ons aan Ike. Een schoone kader voor ons
0: aan mij. Eerst killer, dat is agereerd. Monna kader kan er niet af. Dat is best.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: your music.
1: Op Pieter Foes, op festival, 6 op de Mert met carnaval. Zie de aal

0: GMB Café.
1: Meer de neven app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
2: App hem al.

Ingers, zijn boos in eerste. Geen wetten, mortratiesjes, pakken waar al

Xenophon van de Vulda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ayo in Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Olst.

0: maak als je trouwen. Wil je gewoon met mooi een foto maken? Ik zou geren een selfie met mij aan. Al kook dicht tegen de mooi. Allee, als dan een maand tegen kan, he, dat ik ze niet geen lap op mijn weg krijg.
1: Ajoe Music, plezante radio.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejanatum en Stinkberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App hem al.
4: Hey, gooi het wie allemaal doen, ik.

Zijn er fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost naar Ierlek.

0: Mayo in Music, plezante radio.
1: Hey bro, facteur! Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Anna. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

In de wiegstrot is een zorg voor dat je zeker eens moet schoon. Bij zoeken naar kleren en naar zergen van de boom. Als je er boeit, dat komt en zit, dan zakken wel goed vol.

Ajoen Music. Ajoen Music. Ajoen Music. Ajoen.

Japanees. Ze is van een andere wereld, ze verstoot er niet van. Door stom en verstand stil van. Door begrop ik.

0: Krále Kroš, twee duizend dertien.
1: De politiek in Oost is geen vetten. Ze doen niet anders als twee gezichten trekken. En krogen ze de wind van vijren, veranderen ze wakkelij.

vonult în Olst Media Building. IOL Music. Vier en twintje hieren per dag. Op FM, op onderdaan 7.8, op onderdaan 5.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet daarvan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's.

0: Lunched. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.
3: Zeg, Vincent. Wat in de biestjes bij jou, ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt. Zwaag stilletjes.

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gondolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens een keer. Het is hier een famoze, hè?
2: Scholletjes.
3: Ajoen Music. 100% plezant, 100% oost.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, ja, gaar. Nog nooit gezien. O.

0: Meer de Neven app voor jou en music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.
2: App hem al.
3: Ons horloge tikt tijd. We vaste lavend is naar Ayo en Giljor in de wijk.

0: HR Radio.
1: De Loorzaamhalen 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een heel jaar zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: Music. De nummer 1 van Olst.
1: Geef ons nog een drink. Waar komt nog willen ons? Dat zal al op het zullen zijn, mijn vrouw. Gevrouw dat nog hier lekker kruid hebt, nummer 1. Leid op

dat viel graalijk nog mee. Maar wij zijn er nog belangen niet. Maar als het in de volle bekal al ken, dan is dat Giro zal zeker ken. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan nog een keer herol.

bestekjes. Wij gaan een beetje meer leven in de Brarois brengen. Wij doen het nog één keer. Stek daar een porteplum naar me weg, hè. Wij gaan daarna een gegraalijk bes opgeven. Zijn we er?

0: IOM Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. IOM Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: dezelfde van jij.
1: Kapitalisten en andere tisten, allemaal luisteren ze naar
2: Ajoe Music.
3: Gedierig goede muziek.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App de mol.

0: van Oost.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Royal Music 100% oști.
1: Voorwelom de stress, beetje hoe zolig dat is. Verplichte nummers zijn gedaan. Op ons kokken ons plush, wij zijn al vier en grosch. Desto uit om

0: dat was hem, godverdomme.
1: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
2: Verjaarde Ju, weer geen parkeerplus.
3: Ik wou gezet, dat je nog links moest afsluiten.
4: Maar ik mag niet nog links, Marie-Jean.

0: Van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 hire per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goed iets van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over. IOI Music.
2: Gedierig goeie muziek.
3: Ella voor Janet.
4: Ella voor Janet.
3: De dwarsdag geven wergalit.
4: De dwarsdag geven wergalit.

0: een CMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
2: hem al.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, EGR. Nog nooit gezien of gehoord.

naar een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ajoe Music en Zare Radio.

0: Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
2: App hem al.

zijn een fan van de Voel Dat Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo in Music en City Music, de nummer 1 Voel Dat Goed Radio's van Holst.

IOM Music, overal op FM, onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkbert.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: zeg, van mij veel pixelsissen, de liter Campari en pak dat ook eet.
1: De pixelsissen zijn op en de Campari ook.
0: Ah, zit hier als u. Leg dat maar af, we doen toe.
1: Wat dat brengt?
2: Een CMB-café.
3: Nee, de neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
3: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
4: App hem al.

0: maken. Zo gaat hij poep nog ver in brand steken.
1: Wat is dat mooi, man?
2: Ja, kan hij al weten, zeg.
0: Zie hier, de champions al op het puntje kan Paris.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog naar les.
3: Ajoe, music.
4: Alles goeiste carnavaliekes. Echte schoen.

Ajo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Is er een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roos Natuurlijk.

0: echt vernolscht.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet, het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw, in elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de voelde goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: op zijn gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Nog graag leer ik op treden zingen.
0: Het was oefening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was oefening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.

0: Lover.
1: The Mole.
0: Lover.
1: The Mole.
0: Lover.
1: The Mole.
0: Lover.
1: The Mole.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
3: App hem al.
4: Oelsnijers en oelsnesjes, kom naar eens zien. Vermoor, geen dingen smaan en oest, maar Trouwdagen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel, Trouwdagen plezier maken, molen. En natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets voor een oelsnijers.

Stond in de kozerzallen, gezwanst op mijn sandalen. Al krijg ik op mijn ballen, toch is het mij door bevallen. Maar ze niet horen met me.

0: radio van ons naal.
1: Allee, wat gaan we nou doen?
2: Allee, niet over het commentaar misschien?
1: Wat?
2: Over het commentaar?
3: Wat moet je erover nou zingen, allee?

nieuwe music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen music.

0: vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Canuso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum werd liep ik eens rond.
2: Mijn moog was ontgrond, wat een mens ten doet, werd frit

0: AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AYOI Music.
1: 95% muziek.

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.

muziek. De beste moment, de beste muziek. Ons op zijn best.

0: Halloween music. 100% ölçç. 100% karnaval.
1: Ik zag het overlast op het internet.

0: Manueten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Kaasje en Bijcafé.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App de mal.

Soms spijs ik nog eens om en hem oud van de klas. Was in klein college, oh en nooit geen ambras. Zijn oor op een zo'n streep, zat dat op die eerste roet.

0: anomalieën. In stand met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoogd.

0: voor Ozon.
1: Meine Maut, Abwehr, Preis und Blonde, obwohl Hielen. Twas een Bommer, wat om iets voor gasten wel vervielen. Schist hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Bissen de pizza en zou geen moois voorbeeld.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kaj pa si jih nog ena vrtele, jo?
1: Rap song!
2: Yeah! Ajoj, music!
3: Altijd goeie muziek!
2: Dat is erover, dat is erover.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

tieren al gestoef. Morgen zitten dikkes in de poef. Zij zijn op zoek naar het plusje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaard. Alder is boekje en kans, zij ontspringen de dans.

0: is haar ontgoon, wordt alles mee omstoel.
1: Ajo in Music, echt oesters DNA.
2: Dat kruid je nooit kap.

0: muziek.
1: Gedierig goeie muziek.
0: Luistert goed naar hoe dat moet.
2: A-J-O-I-M, want door je steurschruiven dat is. Een natte vingerkoets gemoest, maar

0: muziek.
1: De nummer 1 van Dayoen.
2: In tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
3: Was een carnaval niet nog. En los, door is gesproken af.
4: Wat zeg je door? Ik zal dat gewoon expliceren, hè.
5: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

Stof vast iedereen je loopt hier weer aan betaald. Ik wil zo geren,

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: echt vernolscht. La, la, la, la.
1: Nog 20 jaar

0: Zoge wife.
1: Esther weer.
2: Wat dat brengt?
3: GMB Café.
1: Meer de Neven app. Voor jou music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: now. Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
4: App hem al.

Xenophon van de Vulda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Olst.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajo.

besloot ik gebied mijn oegend en zielige nood. En hier voor een verslaving, dat werd overal verteld. Maar roost en vaste loven kan niet missen, vergegeld. Van leven op de schoolbanken kwam per morien ding ooit.

0: Het liedje op de noep. Het bier in de cafékes was verniet en goeie koep. De kronen blijven lopen, vergele nachten lang. Douchen de voor Janutten, ja die geven volle zang. Ik liet mij onderzoeken, zelf deed een specialist. Als wat dat doet normaal voor een echte carnavalist. Dus kan mij weinig schillen, droom alle nacht en dij. Ik moet me echt niet schomen, ben een oogste neer.
1: Vanuit een Oost Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Oost, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Oost. Ajoen Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, EGR. Nog nooit gezien of gehoord.

0: meer de Neven app. Voilà, your music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
0: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

op City Music Green Bay. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor jouw radios van ons natuurlijk.

出的英文，在怀着脸，被拿了些大钱人堆成大坟，阿苏也没阿不知道怎么，被你稀了汗所冻出来，啥子比他们是金子呢？莫嘞，伊现得，伊个得好咖啡，跟阿弗雷德布兰。Als je wilt, ga je er ook aan me zeilen. Of ik in de gewoon, ook bij mij, toch is hij drinken.

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt valder. Is dan aan het flushen te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Je laat wel een frak om, stapt in onze combi en tank je slapen. Allee, het is nog toe je dagen, hè.

Hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè? Zie nou, omgestampt. Kom jongens, zet de muziek af. Het is hier getoond.

kom op med så dimmo en kop. Je zit met gewin op kant en gebolle top. Als we god dat hier niet fush, omdat ik kan me rood. Gooi zit met hier gewoon in mijn bloeden. Gooi zit met hier gewoon in mijn bloeden, mij.

Ambatant, dan dacht mij de mij gewoon moen, dan gooi je gewoon slapen. De ambatant, dinsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem mij de maar komen holen, anders werd het bij mij gênant.

Moimor a Join Music. Wer Aven van Olst?

zweten en zwetten. Ja, ze zal in rammen zeiden. En ja, ze is perfect. Nee, je moet je niet roteren. Alleen is lote keren. Bezien ze na een keer. Amai, ja,

Wat is dat voor riet? Wat is dat voor riet? Wat is dat voor riet?

0: IOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
1: Dat stikt mij even tegen. Het zijn altijd de zulste dat hier zijn. Waar zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op listen zijn, zeker. Weet je wat, jong? Ik zal hem eens bellen.
2: Dat kun je doen. Waar is zijn madame ten op het?
3: En wat voor je water
1: zeggen? Wat ben je ervan?

0: kan je zeggen. Morgen weg, dan is ooit te klein, hè. Dan zie je een gendarme nooit te kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het mooi.
0: Dat is juist, de jong mag verdomme in mijn boot. Hier is het opgesloten, het is er weer mee, de dentinum. Zij weet moeten in therapie gaan.
2: Want het
0: kom,
2: is
0: binnen, man.
1: Nou, het is goed. Hier is
2: en hij nog waar komt de wolken.

0: vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app. App hem al.

stad, Olst is een wereldwonder. Olst is de stad van de maan in de stroot. Olst lijkt bij mij op de bovenste plank. Olst heeft mijn hart gestolen. En lukt er van tijd hier, is het mank.

0: Semnul OAE.
1: AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AYOI Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien.

0: Sachsen, ey, ey, Ulst, ey, Sachsen, ey, Ulst, ey, Sachsen, ey.
1: Sigue, Juan,
2: Juan.
3: Wat dat brengt?
1: Een JMB-café.
3: Nee, de Neven-app. Voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
4: App hem al.
5: Waar gaan ze het geld nou vinden? Bien soigné, loyer weten dat geld niet om de bomen groeit.
6: In het stadspark van ons Oost, doorgebracht.

Bro, de rage van flippels in een pakje chips is een nieuwe rage omgang. Zit jij rich failliën en zit rich gemier met hier wat drank in dans. De selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stoel je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens toe aan een beetje verzet. Ze zetten er beste kont of wil gewoon weg, maar op die

kunt er allemaal met zijn gsm in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met Moroon en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!